even steen. Je opbergje weer verdween. Met stikstof schijnen werpen schaduw op de game. Rappers hadden geen zwijn, maar ze reep voor de slacht. Elke bar is pekglad als ik dat varkentje was. Damn.

0: ben een gado MC, maar leg als een devil. Breng je cola, houten gitaar naar heavy metal. Smurk van je face, je smurft hem te veel bases. Al mijn dopeness op de wijvenplay.
1: Dit is uit de grot gekropen, groeiend tot gigantisch. Buitensporig oefenen, tonen ze wie de man is. Zij zoeken naar hun woorden, ik schrijf tekst af op vakantie. Of mijn ramen open, rijden die Hassan in de